wordt het alle dagen feest. Dus vandaag maar vast begonnen, voor je het weet ben je...

Ik had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel, ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde ernaast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce-gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Girmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Bewust niet geluisteren.

0: NL Nieuws.
1: De straat van Hormuz is weer volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat zegt het Iraanse leger. Iran beschoot er afgelopen nacht een containerschip dat van zijn koers zou afgeweken zijn. Daarbij brak brand uit. Amerikaanse troepen namen daarop opnieuw Iraanse doelwitten onder vuur. Over slachtoffers is nog niets bekend. Iran vuurde op zijn beurt raketten en drones af op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar ging het luchtalarm af. In het Canadese Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een salsa-festival. Zeker vier anderen raakten gewond. Over de precieze omstandigheden en het motief van de dader is nog niets bekend. Hij is nog voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de moord op voormalig minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28 uit South Yorkshire. Over zijn mogelijke rol is nog niets bekend. Gisteren liet de politie een eerste verdachte van 26 weer vrij. En Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar woning. Ze was 78. Een groep Vlaamse jongeren is vrijdagavond na de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje aangevallen in een Spaanse badplaats in het noorden van het land. Ze hadden de wedstrijd op een groot scherm gevolgd en werden geviseerd omdat ze nog truitjes van de Duivels droegen en Belgische vlaggen bij zich hadden. Enkele van hen kregen vuistslagen en werden met stenen bekogeld. De Spaanse politie was in de buurt, maar greep niet in. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finales. Het klopte Noorwegen met 1-2 na verlengingen. Volgens Noorwegen raakte de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld en veranderde die daardoor van richting, waardoor Engeland de gelijkmaker kon scoren. Maar volgens de FIFA is daar geen bewijs voor. Ook Argentinië stoot door naar de halve finales. Het versloeg Zwitserland met 3-1, ook na verlengingen. De zon schijnt opnieuw volop vandaag en laat de temperatuur stijgen tot 32 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Dat blijft ook zo de volgende dagen. Vanaf vrijdag kan het onweren.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé, olé. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé, olé. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL.
5: Bewust niet geluisterd.

er dag en nacht wel ergens ligt.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: De straat van Hormuz is weer volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat zegt het Iraanse leger. Iran beschoot er afgelopen nacht een containerschip dat van zijn koers zou afgeweken zijn. Daarbij brak brand uit. Amerikaanse troepen namen daarop opnieuw Iraanse doelwitten onder vuur. Over slachtoffers is nog niets bekend. Iran vuurde op zijn beurt raketten en drones af op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar ging het luchtalarm af. In het Canadese Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een salsa-festival. Zeker vier anderen raakten gewond. Over de precieze omstandigheden en het motief van de dader is nog niets geweten. Hij is nog voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de moord op voormalig minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28 uit South Yorkshire. Over zijn mogelijke rol is nog niets bekend. Gisteren liet de politie een eerste verdachte van 26 weer vrij. Anne Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar woning. Ze was 78. Een groep Vlaamse jongeren is vrijdagavond na de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje aangevallen in de Spaanse badplaats Malgrademar. Ze hadden de wedstrijd op een groot scherm gevolgd en werden geviseerd omdat ze nog truitjes van de Rode Duivels droegen en Belgische vlaggen bij zich hadden. Enkele van hen kregen vuistslagen en werden met stenen bekogeld. De Spaanse politie was in de buurt, maar greep niet in. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finales. Het klopte Noorwegen met 1-2 na verlengingen. Volgens Noorwegen raakte de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld en veranderde hij daardoor van richting, waardoor Engeland de gelijkmaker kon scoren. Maar volgens de FIFA is daar geen bewijs voor. Ook Argentinië stoot door naar de halve finales. Het versloeg Zwitserland met 3-1, ook na verlengingen. De zon schijnt opnieuw volop vandaag en laat de temperatuur stijgen tot 32 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Dat blijft ook zo de volgende dagen. Vanaf vrijdag kan het onweren.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 1308.
1: BNL. Bewust niche luisteren.

valt. Wanneer bij je op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs

0: zuidenwind, er jubelt langs de baan. Dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
2: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
3: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: BNR. Eigenzinnig, eigentijds.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: BNN. Curated Sound Real Connection.

0: ci sta.
1: Che idea.
0: Quale idea? Attento lei.
2: Goedemiddag.
3: Dit programma Entre nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Fas Maastricht.
4: Bonjour, comment ça va?
5: Entre nous, een heel intiem programma met Jos.

Bob en Lucille Starr bezongen Jolie Jacqueline. Daarna was er Christophe met Aline. En Frans Segal bezong Ella en Ella. Voici les clés pour le cas.

Gérard Lenormand hoorde je met Voici les clés. En Hervé Villard bezong Capri, c'est fini. En Joe Dassin liet zich horen met Salut les amoureux.

0: La Zara bracht évidemment. En Michel Fugain hoorde je met Fais comme l'oiseau. Pomme bezong La Lumière.
1: Liberté, égalité, fraternité.
2: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
3: Vive la France.
4: Adamo. In 1963 maakte de wereld kennis met een nieuwe stem. Salvatore Adamo. In 1966 was hij de best verkopende artiest wereldwijd, na de Beatles. Le jardinier d'amour, de tuinman van de liefde. Een geuzennaam die hij van zijn landgenoot Jacques Brel kreeg. Onlangs vierde Adamo zijn 60-jarig jubileum en keek terug op een bewogen leven. Hij had er al over gezongen in C'est ma vie.
5: C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien.
4: Zijn eerste herinnering gaat terug naar 1947. Salvatore was 3. Met zijn moeder Concetta maakte hij de lange treinreis van zijn geboortestreek Sicilië naar België. Vader Antonio werkte daar al in de mijnen. Salvatore zou later zingen over deze periode in Le Ruisseau de mon enfance.
5: Parle-moi de mon enfance, mon vieux ruisseau.
4: Zijn vader maakte muziek bij de mijnwerkers. Dit inspireerde de jonge Salvatore. Op zijn 16e componeerde hij zijn eerste chanson en schreef zich in voor een concours van Radio Luxemburg. Zijn ouders wisten nergens van en hij won met Si José.
5: Si José te parler comme à une maman.
4: Er volgden wat singles, zonder succes. Salvatore wilde terug in de studie. Hij was een goede student, maar zijn vader zei: nee jongen, jij gaat zingen. En wierp zich op als zijn begeleider. Ondanks het snelle succes bleef de familie Adamo bescheiden. En vooral trouw aan de mijnwerkers vrienden van vroeger. Zoals blijkt uit het chanson Comme toujours.
5: Alors, les copains, je ne suis pas un autre.
4: Adamo deed soms stof opwaaien. Zo ging het gerucht dat hij een relatie zou hebben met de eveneens uit Italië afkomstige prinses, de latere koningin van België, Paola. Voor haar schreef hij Dolce Paola.
5: Paola, Dolce Paola.
4: Na een bezoek aan Israël in 1967 componeerde hij het lied Inshallah. Onder Israëlische soldaten werd het een strijdlied. Hij werd persona non grata in de Arabische wereld. Naar aanleiding van de handdruk tussen de Israëlische premier Rabin en de Palestijnse leider Arafat, schreef hij Inshallah in 1993. In de nieuwe tekst wordt het leed aan beide kanten van het drama meegenomen.

0: In Chili is de Spaanse versie van het chanson La Nuit uitgegroeid tot een volkslied, La Noche. In Nederland brak hij in 1964 door met Vous permettez, monsieur. Na een optreden in Voor de Vuist Weg van Willem Oduis.
1: De diepe kijkers, daar zijn ze dan gekomen. Net als de familie van Trapp, 7 in getal met de ouders. De hele familie Adamo.
0: Dit is Le Jardinier d'Amour, Salvatore Adamo. Met een van zijn grootste successen.
1: Hoe heet het ook weer?
2: Vous permettez, monsieur.
1: Oui, dat.

0: Dreamteam-programma met Joes Benders.
1: Dit is Entre Nous non-stop. Het helpt niet op.

down.

Salvatore Adamo hoorde je met Vous permettez, monsieur, waaraan een hommage vooraf ging door mijn collega Paul Boerboom. Sur Sourire liet zich horen met Dominique en Stefan Eicher. We zongen Monsieur Je ne sais pas trop.

0: Ten slotte waren er Vanessa Paradis met Joe le Taxi en Yves Duteil met het onvergetelijke nummer Prendre un enfant.
1: Dit is Entre nous non-stop.
2: Non-stop.
0: Heb jij vragen over chansons of wensen? Of wil je iets melden aan dit programma? Stuur ze dan naar chansons, meervoud, apenstaartje, radioentrenou.com. Chansons, apenstaartje, radioentrenou.com.
3: Entre nous, une heure de francophonie.
0: Ik zeg jou au revoir. Namens mijn chouchou Felix Meurners, Paul Boerboom en natuurlijk John Klinkenberg. Tot de volgende week. A bientôt. Bisous.
4: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

My name is Bond. James.

0: What's your name?
1: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
2: Hey.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
3: BNL. BNL. BNL.

bankje. Is het jouw hand in die van mij? Met nog

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL. Where music meets meaning.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Goedemiddag. BNL.
1: De foyer.
0: Met Guy.

Goedemiddag, welkom bij de foyer met deze week Goose als opener. Ondanks het toch nog steeds warme weer zijn we weer klaar voor 2 uur lang foyer op deze BNL Radio. En met ook zeker een lichtpunt deze week, weliswaar met de haken over de sloot, maar onze Belgen kunnen nog altijd winnen. Hopelijk trekken ze die lijn nu gewoon door en gaan we tot helemaal in de finale. De volgende in het rijtje vandaag is de nieuwste van Max Forage. Hij laat het niet aan zijn hart komen, al die toestanden van de voetbal en zo. Hij brengt gewoon een nieuwe single uit. En ik moet zeggen, hij klinkt op deze toch wel helemaal anders dan we van hem gewend zijn. A Spotless Mind.

Het ziet hem uiteraard ook wel dat hij af en toe eens iets nieuws probeert. Zeker in het begin van een carrière als die van hem. Max Forge met A Spotless Mind was dit. Met Jente Pironet, dat weten we allemaal. Iedereen die de pers volgt is er wel van op de hoogte. Gaat het momenteel niet zo heel goed. En het is niet duidelijk of we van Portland nog veel nieuwe nummers mogen verwachten. Dus gaan we maar terug naar een van een tijdje geleden. Dit is Good Girls.

Portland, dus nog eens in deze foyer. Country, dat krijgen we niet zo heel vaak te horen in België. Of tenminste, er zijn toch niet zo heel veel artiesten die ik ken die met de regelmaat van de klok een nieuwe single uitbrengen. Blue Jean, die doet dat wel. Deze nieuwste van hem heet Lobotomy.

Verbeter mij gerust als ik verkeerd ben, maar op dit moment is deze Blue Jean een van de weinige country-artiesten in België die ik ken, die met de regelmaat van de klok nieuwe singles uitbrengt. Leonard Korevits van Compact Disc Dummies, die doet het ook solo onder de naam Lenny. Dit is zijn nieuwste single, She Only Loves You in the Summertime.

Van redelijk bekend gaan we naar helemaal onbekend, of beter nog gezegd, helemaal gloednieuw. Tattoo Brain heet deze band. Dit is hun eerste single, Julia.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daf.

ook altijd. Goed om er nog even tussen te brengen. Isaac Rue met ook weer een nieuwe single, Missing Out. Een paar jaar geleden zag ik op Rock Werchter de Dropkick Murphys live aan het werk. En deze Belgische band die doet mij toch wel heel sterk aan die Dropkick Murphys denken. Dit zijn de Big Ass Lizards.

Big Ass Lizard met Last Man on Earth, hun meest recente singles. Ondanks het warme weer was het toch wel best een productieve week weer voor heel veel Belgische groepen. Er verscheen toch wel wat nieuw werk, zoals deze van Spitshakes. Boundless Skies heet die.

Goeie nieuwe single voor deze Spitshakes. Boundless Skies heet die. En ook helemaal in dezelfde richting zit deze nieuwste van Gorilla Tremors. Dit is Lollipop.

punk rock zoals die eind jaren 70, begin jaren 80 ook al klonk. Ze kunnen dat wel, die van Gorilla Tremors. Terug in de tijd nu met Minskaf, Slow Motion, Full Ahead.

Sky Hits Ground, zo heet het laatste album dat Minskov in 2013 uitbracht. Daaruit kreeg je deze Slow Motion Full Ahead. De naam My Glorious Future die begint meer en meer overal op te duiken. En zeker ook in de foyer. Dit zijn ze met Toxic Waste.

Toch zo'n goede Belgische band die misschien toch wel iets te weinig aandacht krijgt. Sweeney was dit met Watching You. We gaan terug naar de illustre begin van de jaren 80 met Day After en Ticking Away.

Het zal waarschijnlijk nooit veranderen. Er zijn gewoon zoveel Belgische bands die best wel goede nummers uitbrachten, maar nooit echt doorbraken. Deze Day After was er zo één. En dat geldt eigenlijk ook wel voor Secret Life.

dacht dat ik ergens las dat ze destijds uit Antwerpen kwamen. Secret Life was dit met Searching. We sluiten het eerste uur Foyer op een iets rustige manier af met Quadrille en hun versie van De Eerste Sneeuw van Jan de Wilde. La Première Neige.

Weer een van die goede tracks uit het album Broer van Wouter Thijs. Een wondermooie rotzooi was dit. Eddie Connard die leerde ik deze week puur per toeval kennen. Hij ging een samenwerking aan met een zekere Rasta Poopa Jammy voor zijn nieuwste single Illusions 80.

Je zou deze man ook wel kunnen kennen van zijn deelname aan The Voice Senior. Hij deelde in het verleden het podium al met de Pointer Sisters, The Tramps en nog meer van die grote namen. Geboren in Virginia, USA, maar op een of andere manier streek hij neer hier in België. Eddie C. Connard was dit met Illusions. En ik kan je zeggen, ik ga je toch wel in de komende weken nog wat meer werk van opzoeken. We blijven dansbaar doorgaan. When you walk.

Dansbaar doorgaan betekende in dit geval de nieuwste Lucy Joanna. Oh my god, you just killed my vibe. En als je nog meer energie hebt om nog wat door te blijven dansen, dan kan je dat nu met eerst Lip Service en daarna Ultrasun.

Lip Service met Room For Me en Ultrasun met Keep Your Eyes Peeled. En dan nu eentje van heel lang geleden, 1000 Ohm met Love In Motion.

Een van die minder bekende nummers van Thousand Ohm Love in Motion was dit. De volgende band kon je 2 dagen geleden live aan het werk zien in Vonk in Gent. Ze klinken misschien wel wat jaren 80, maar het is echt wel gloednieuw. Car Noir met We Spin.

This is Gare Noire, zo heet hun eerste album. En deze We Spin was daar de openingstrack van. Hi Hi, die kunnen er ook altijd bij. Deze keer met Odessa.

Je zou het misschien niet verwachten, maar deze hi-hi is ondertussen al 16 jaar bezig, van 2010 om precies te zijn. In 2014 werden ze geselecteerd voor de nieuwe lichting en raakten ze ook in de finale van Hummo's Rock Rally. Vanaf dan ging het langzaam maar zeker bergop met heel regelmatig goede singles zoals deze Odessa. En zullen we het nu maar heel eventjes rustig houden op deze zondagnamiddag. Dit is Iskander Moon.

Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Iskender Moon met Lonely Days Will Come. En daarna een van onze grootste artiesten uit onze Belgische muziekgeschiedenis, Johan Verminnen, nog eens met Laat Me Nu Toch Niet Alleen. Unjoke uit Brussel, die leerde ik een paar jaar geleden in een heel klein cafeetje in Tongeren kennen. Dit is hun nieuwste single, Falling.

weet niet exact hoe je het uitspreekt. Unioke of Unioke uit Brussel in elk geval. Dat weet ik wel zeker. Van daaruit gaan we helemaal naar Nijlen met Crank Station.

Toen ik deze voelde worden, dacht ik meteen van laat maar komen die nieuwe nummers. Maar ze hebben het blijkbaar niet gehoord of ze hebben geen zin of geen tijd. Wie zal het weten? Crankstation was dit nog eens. Gelukkig brengen die van Lézard wel met de regelmaat van de klok nieuwe nummers uit. Manifastiek is daar eentje van.

deze zomer op heel wat podia live aan het werk te zien. Dit was Lézard nog eens. De foyer is er weer bijna op. Het is bijna 6 uur. Tijd om afscheid te nemen. Je weet het, morgen binnen nlradio.be. Daar kan je deze uitzending als podcast opnieuw beluisteren. Ik zou zeggen, hou het nog warm de komende dagen. En vandaag mag Hooverphonic de deur achter mij sluiten met The World Is Mine. Tot volgende week.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: 20 kinderen van Giro Drongen zijn onwel geworden op kamp in Zutendaal in Limburg. De hulpdiensten brachten hen uit voorzorg naar het ziekenhuis. Omdat het om een grote groep ging, is het premedisch interventieplan opgestart. Intussen is iedereen terug op het kamp. Een voedselvergiftiging lijkt uitgesloten. Mogelijk gaat het om een besmettelijke buikgriep. Een brand heeft vanmorgen een graanveld en een weide vernield in Brakel in Oost-Vlaanderen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naburige Brakelbos. Daarbij kreeg ze hulp van landbouwers die met watertanks kwamen blussen. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Dat melden de autoriteiten in Andalusië. Ongeveer 1000 geëvacueerde inwoners mogen geleidelijk naar huis terugkeren. De brand kostte zeker aan 12 mensen het leven, onder wie ook één Belg. Het is de dodelijkste natuurbrand in de recente geschiedenis van Spanje. De zoektocht naar vermisten gaat intussen verder. Onder hen zijn ook nog 2 Belgen. Orkaan Bavi heeft het oosten van China getroffen. De storm zorgde er voor zware regen, overstromingen en veel schade. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Op verschillende plaatsen vielen honderden bomen om en ook een aardverschuiving is gemeld. In Taiwan raakten door de storm 134 mensen gewond. En Senegal gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond heeft Pape Thiaw ontslagen na de teleurstellende uitschakeling op het WK. De Senegalezen grepen naast een plaats in de 16e finales na een nipte nederlaag tegen de Rode Duivels. Ook in de groepsfase kon Senegal niet overtuigen. Thiaw was sinds 2024 bondscoach. Eerder was hij al assistent bij de nationale ploeg. Het blijft zonnig en droog met zomerse temperaturen. Vanavond koelt het geleidelijk af. Morgen opnieuw volop zon, dan 31 graden in het binnenland en zo'n 23 aan de kust. Ook de eerste helft van de week blijft het droog en zomers met op veel plaatsen temperaturen boven 30 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A biento, chez Lamine.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Van boterzacht tot staalhard.
3: BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

tijd verwerven. Niemand sterft van een beetje verdriet. En ik ben je Romeo niet. Nee, ik word niet geofferd. Ik ben geen grote lover. Geen held, een gewoon.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 0.

muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

Hey yo, funky guitar. Your reggae.

0: BNL Nieuws.
1: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het gyrokamp van Tiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachten en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
0: Dit was het BNL Nieuws.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn water.